bloot mijn kinder, deze nu door. En stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig.

ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar troost ik dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn, ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het vreugdstukte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak. Allee,